0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. En 225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van

0: online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving, met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter, stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Zaltbommel 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: up.
1: I was down.
2: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. Drie artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 3:45 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag

0: Dag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen. Tot zover het radionieuws. Het is bewolkt. In het oosten is de dag regenachtig begonnen, maar in de loop van de ochtend klaart het op. Vanmiddag komen er nieuwe buien aan, maar eerst zien we vanuit het zuidwesten periode met zon. De maximumtemperatuur loopt op naar 15 tot 16 graden. Er waait een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant waar het licht regent. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe, een regengebied trekt over het hele land heen. Voor de regen uit kan het in het oosten en noordoosten 17 graden worden, maar in de regen is het 12 of 13 graden. De wind waait uit zuidelijke richting en is matig tot vrij krachtig. Op woensdag afwisselend stevige buien en zon. Daarna wordt het droog met meer zon en hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door grenscontroles. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Elspeet en Harderwijk 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

echt sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Of als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 3:45 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn tweede Pinksterdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere

0: tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: cruiseschip hondenjes op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens, en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joops Half Uurtje. Bekend van Ome Joops Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: voor binnenzonwering of gordijnen, gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Op zoek naar behang? 1000 soorten behang op voorraad. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistaanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Tot zover het radionieuws. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Vanavond wordt het droog en kan er nog genoten worden van een fijn zonnetje. Morgenochtend is de zon ook nog te zien, behalve in Zeeland en delen van Brabant waar het licht regent. De bewolking neemt vanuit het zuidwesten toe, een regengebied trekt over het hele land heen. Voor de regen uit kan het in het oosten en noordoosten 17 graden worden, maar in de regen is het 12 of 13 graden. De wind waait uit zuidelijke richting en is matig tot vrij krachtig. Op woensdag afwisselend stevige buien en zon. Daarna wordt het droog met meer zon en hogere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het Atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen die onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van 4 Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek 2 km.

haar mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huizen Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Veroorzaakt 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. 10 minuten vertraging tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hivea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Wolken en zon wisselen aan elkaar af, maar er komen wel steeds meer buien bij en er kan ook onweer bij zijn. In het westen is het eerst weer droog. De temperaturen variëren van 13 tot 17 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond vallen er her en der nog buien met in het oosten ook kans op onweer. Verder zijn er brede opklaringen. Er waait een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 graden in Groningen tot 7 in het zuidwesten.

0: weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Controles aan de grens vanaf afrit Beek. 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apen.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apen.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Renkum heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. De inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten extra. De A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens bij elkaar opgeteld 20 minuten vertraging. Dan de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 14:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 16:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Op zoek naar betaalbare laminaat of vloerbedekking? Bezoek Nama in Arnhem.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg pro, maar volgens onder meer pro-Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de grens doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Vaassen. De N233 Veenendaal-Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren, 3 kilometer. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.
5: Een

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond vallen er her en der nog buien met in het oosten ook kans op onweer. Verder zijn er brede opklaringen. Er waait een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 graden in Groningen tot 7 in het zuidwesten. De zwakke zuidenwind is aan de kust matig. Morgenochtend lost eventuele mist in het noordoosten snel op. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in de zuidwestelijke helft neemt de bewolking toe met ook wat regen aan het eind van de ochtend. 'S Middags is het redelijk zonnig in het noordoosten en is de rest van het land bewolkt met vooral in de zuidwestelijke helft ook af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in Zeeland tot 17 in Groningen en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgenavond is het bewolkt met kans op regen. Ook woensdag regent het nog, daarna krijgen we langzaamaan droger en zonniger weer met flink oplopende temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral op deze wegen nu een vertraging. Alles bij elkaar opgeteld staat er 55 kilometer. De A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Een klein kwartiertje vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef doe je er ook 10 minuten langer over. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Veenendaal en Kesteren. 20 minuten vertraging op de N233. Dan de N325 bij Arnhem in de richting van Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 2 kilometer door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer Pro Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilden vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegenhouden via de rechter. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. In de regio staat nog 40 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld nog 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En voor de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor het knooppunt Bankhoef. De meeste vertraging op de N325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 3 kilometer. Dat kost je 3 kwartier extra. Er staat nog steeds een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Het loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond de asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilden vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
3: Luister Connect in heel

0: Vodafone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.
4: Een lekkere lange lente.
3: Dit is Connect.
5: Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving met vanavond.
1: Als gast van de week ontvangen we Jacomien Oosterhof. Zij is communicatiemedewerker van Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. De herberg gaat verhuizen over ongeveer anderhalf jaar. Gaan ze naar Voorthuizen, naar een nieuwe locatie, Huizen de Parel. Maar tot die tijd kunt u nog gewoon in Oosterbeek terecht. En daarna kunt u overigens ook in Voorthuizen allemaal terecht. Jacomien zal het zo dadelijk allemaal toelichten. Dan verder in het eerste uur hebben we de pennenstreken van Truus van der Wouden en de herhaling van de kijk op de nieuwe samenleving van april. Maria Twiegink in gesprek met Fons Eikelkamp over Royal Eikelkamp. In het tweede uur spreekt Tristan Scholten met Nan Hoestee over de activiteiten van Filmhuis Zevenaar. En u kunt luisteren naar een uitgebreide terugblik op het festival Buitenblik met collega Martijn Berkenveld. Maar we gaan eerst luisteren naar Suzanne en Freek. Op dit moment treden ze op in de Gelderdoom in Arnhem. Een hele serie van 10 keer. En het schijnt een groot succes te zijn. Daarom nog eens even deze plaat. Ken je dat gevoel?

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat is vandaag Jacomien Oosterhof. Zij is communicatiemedewerker bij het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. Jacomien, van harte welkom.
2: Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
1: Laten we eerst eens even kennis maken met De Herberg. Wat is precies een pastoraal diaconaal centrum?
2: Ja, dat is een hele mond vol natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is een centrum wat verbonden is met kerken in Nederland. Vandaar ook die woorden pastoraal en diaconaal. En pastoraal betekent dat je daar dan geestelijke zorg ontvangt. En diaconaal betekent dat er sprake is van dienstbaarheid. Dus dat er de mensen die in de herberg komen echt ontzorgd worden.
1: Okay.
2: Dat ze eten krijgen, drinken. Nou, dat.
1: Ja, ja en, dat er min of meer samen met ze voor ze gezorgd wordt een tijdje.
2: Ja, dat. Ja. Precies. Ja, klopt.
1: Want wat is precies de doelstelling van de herberg?
2: Nou, je ziet in de kerken, maar überhaupt ook in de samenleving, want in de kerken komen, is er ook een doorsnee natuurlijk van wat er in de samenleving gebeurt. Heel veel mensen die oververmoeid zijn, die last hebben van stress, die prikkels hebben, maar ook soms iets meegemaakt hebben waardoor ze uit balans zijn geraakt. Een overlijden kan dat zijn of een breuk in relaties. En deze mensen kunnen in de herberg terecht om tot rust te komen, om na te denken over hun problemen, om te herstellen en ook om nieuwe veerkracht te krijgen. Want heel vaak natuurlijk wordt niet alles opgelost in je leven, maar heb je het wel nodig dat je er genoeg veerkracht en energie hebt om er goed mee om te kunnen gaan. Nou, daar werken we dus aan in de herberg.
1: Oké, ja. En wie is dan de doelgroep? Want je beschrijft al van wie jullie allemaal nodig kan hebben eventueel. Hè? Maar ja, zijn er ook mensen waarvan je zegt van, nou, die kunnen misschien beter ergens anders terecht?
2: Ja, dus een tijdje geleden was er een nieuwsartikel en dat ging over de GGZ. Mm-hmm. Dat die overbelast werd door mensen met lichte mentale problematiek. En dat is eigenlijk precies de doelgroep die wij op het oog hebben. Dus we zijn ook geen GGZ-instelling. In de herberg geven we geen therapie, maar is er pastorale begeleiding.
1: Okay.
2: En dat betekent dat er bij ons mensen komen die in een burn-out zitten of een dreigende burn-out hebben. Die kampen met levensvragen, die rouw te verwerken hebben of die merken dat ze de relatie met hun kinderen afbrokkelt of dat er scheuren komen in hun huwelijk. En die mensen ontvangen we graag in de herberg om eigenlijk erger te voorkomen. Dus het werkt ook vaak wel preventief voordat mensen in de GGZ komen.
1: Ja, precies. Want jullie spreken ook heel duidelijk van gasten en niet van patiënten, hè?
2: Absoluut, ja, klopt. Ja, mensen zijn bij ons echte gast en... Ik heb zelf eerlijk gezegd nog steeds, want er werken ook heel veel vrijwilligers in de herberg, dat ik soms ook het verschil niet meer zie tussen een gast of een vrijwilliger. Het is meer een gemeenschap, we zijn er met elkaar.
1: Ja, ja, duidelijk.
2: En we zijn allemaal kwetsbare mensen, of je nu gast of bent of vrijwilliger of radiopresentator of communicatiemedewerker.
1: Ja, zo is dat. Hè? Er kan ons allemaal iets overkomen waardoor we voor een bepaalde tijd overbelast zijn en die ondersteuning kunnen gebruiken. Jacomien, je zei we zijn een christelijke instelling, hè? Zijn mensen ook welkom die niet gelovig zijn?
2: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de kernwaarden natuurlijk van het christelijk geloof, hè? Dat we gastvrij zijn. Maar het is wel aan die mensen zelf natuurlijk om te bedenken of ze dat ook willen.
1: Ja, ja. Ja.
2: Want je moet er wel rekening mee houden dat we elke ochtend en avond beginnen met een gebedsmoment in de kapel. En een bijbellezing. Rond de maaltijden wordt er uit de Bijbel gelezen en ook gezongen. En er is echt wel een programma waarin het geloof en de christelijke waarden, zeg maar, helemaal in verweven zijn.
1: Ja, dus dat moet je ook weten van tevoren, dat gewoon een onderdeel is van het programma. En dat je dat ook moet respecteren, uiteraard.
2: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Kun je de herberg voor ons eens beschrijven, maar dan even letterlijk. Hè? Wat voor gebouw is het?
2: Oh ja, Nou, de eerste keer dat ik het zag, was ik best heel erg onder de indruk. Want het is een hele statige villa.
1: Mm-hmm.
2: Hij is al gebouwd in 1836 door rijke Amsterdammers die een buitenverblijf wilden hebben.
1: Mm-hmm.
2: En het is aan de buitenkant, zoals je een villa voorstelt. Hè, helemaal een grote witte voorgevel met een prachtig grasveld ervoor, rhododendrons eromheen. Een paar hele oude bomen staan er ook die in de oorlog ook geraakt zijn door granaten. Maar nog steeds heel sterk groeien. En je ziet allemaal grote bulten op de bast. En ik vind dat ook altijd wel een mooi beeld van de mensen die in de herberg zijn. Dat ik dan denk van ja, net als die bomen, je bent beschadigd.
1: Ja, maar je staat nog.
2: En je staat nog. Ja, dat.
1: Ja, dat is zeker een mooi beeld, hè, erbij. Ja, zeker.
2: Mooi, hè? Ja. Maar het is dus inderdaad echt een prachtig gebouw en heel klassiek. En binnen een lange gang en een hoge trap en een hele fijne huiskamer met warme stoelen erin. Het is een hele warme sfeer.
1: Ja, echt huiselijk ook.
2: Ja, zeker. Ja, bij zo'n statig gebouw kun je natuurlijk denken van, oh help.
1: Ja, dat het intimiderend is van luxe eigenlijk. Ja.
2: Ja, precies. Maar dat is het niet. Nee, het is van binnen is het eenvoudig, maar wel heel gezellig.
1: Oké, ja. Nou ja, het woord de herberg, dat klinkt op zich al gezellig, hè? En, ja, toch warm en welkom.
2: Zeker, ja, absoluut, ja.
1: Jacomien, op welke manier kunnen jullie gasten ondersteunen? Laten we er eens eentje uitpakken. Jullie hebben onder andere een herstelarrangement. Wat houdt dat in?
2: Ja. Klopt, ja. Het is soms fijn als je inderdaad het gevoel hebt van, nou, ik zit helemaal vast in mijn leven, maar de balans is eruit. Ik weet niet hoe het verder moet, dat je even helemaal uit je situatie kunt. Een soort reset.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En dat is het herstelprogramma. En dan kun je 2 tot 6 weken in de herberg zijn, intern.
1: Mm-hmm.
2: Dus je krijgt je eigen kamer. En dan volg je een vrij strak ritme, dus vrij strak programma van... Dat start 's morgens met een ontbijt en het eindigt 's avonds met dat stilte moment in de kapel waar ik het over had.
1: Ja.
2: En dat is één deel van wat wij te bieden hebben aan mensen die tot rust willen komen. Daarnaast zijn er regelmatig zogenaamde kom op adem midweken of dagen. En die draaien echt om een thema. Dus we hebben bijvoorbeeld 3 dagen over het thema in balans. Daar komen mensen die worstelen met een burn-out. We hebben een 3-daagse over leven met verlies. Dan ga je in een groep 3 dagen lang nadenken over wat doet dat verlies met mijn leven en hoe kan ik hier ook mee verder komen. In verbinding met andere mensen en ook met God.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben ook een 1-daagse, die doen we sinds kort. Dat is een hele bijzondere voor opa's en oma's die een kleinkind verloren hebben.
1: Ja.
2: Dat is een heel ingewikkeld verdriet. Omdat je verdriet hebt om je eigen kinderen,
1: mm-hmm.
2: maar ook om het kleinkind. En je wilt je kinderen ondersteunen, je ziet hun rouwen, maar je hebt zelf ook je rouw. Daar organiseren we ook een dag voor.
1: Mm-hmm.
2: Dus die kom op adem rond thema's. En de derde, dat is een retraite. En dat kan vanaf 3 dagen. Je kunt daarin ook vragen om begeleidingsgesprekken. Maar dan doe je helemaal je eigen programma. Je kan lekker wandelen in de omgeving. En je eet dan wel mee met onze gasten.
1: Ja, dus ook daar is dan toch wel een bepaalde structuur in, zeg maar.
2: Ja,
1: de
2: maaltijden zijn... Ja, zeker. Ja, die maaltijden gebruik je dan met de gasten.
1: Ja.
2: Maar voor de rest, wat je tussen de maaltijden doordoet, dat is natuurlijk aan jezelf. Want elk mens heeft natuurlijk eigen dingen waar hij aan wil werken of over na wil denken. Dus dan zie je gasten of retraite gasten binnenkomen met een stapel boeken of met kleurboeken of tekenen. Of, ja, het zijn allerlei manieren natuurlijk waar je op je dan zelfstandig aan de gang kunt met jouw onderwerp.
1: Ja, duidelijk. Maar bij het herstelarrangement wordt meer groepsgewijs gedaan, had ik begrepen. Hè? En dan is er ook een bepaald programma van creativiteit of gesprekken.
2: Ja, klopt. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, dat is inderdaad, dat is een vrij strak ritme. En ik ben zelf ook in de herberg geweest als gast. En ik weet nog wel, toen ik daar met een burn-out binnenkwam een paar jaar geleden, dat ik dat ook wel even wennen vond, dat strakke programma.
1: Mm-hmm.
2: Want je begint morgens met een met het ontbijt. En daarna is dat kapelmoment. Daarna doet iedereen een klein klusje in de huishouding. En in het begin vond ik dat een beetje bijzonder. Maar eigenlijk heeft het mij enorm geholpen om toch het gevoel te hebben van ik ben waardevol, ik ben nuttig. Ik draag ook iets bij.
1: Ja, even in de dagelijkse realiteit eigenlijk.
2: Eigenlijk ben je, ja, dat je even met je benen op de grond en, uh-huh. En gewoon even een trap toetsen of een kamer stofzuigen. En daarna is er dan even een moment van rust. Dus elke activiteit die we hebben wordt afgewisseld met rust.
1: Uh-huh.
2: En na de rustperiode is er een bijbelstudie of een themabijeenkomst. En die gaat over onderwerpen als grenzen stellen of emoties of relaties. Ja, allerlei items die in elk leven terugkomen.
1: Mm-hmm.
2: Na de middagmaaltijd om 12:30, daarna is er even een tijd van absolute stilte tussen 1 en 3. En ik weet ook nog wel uit mijn tijd in de herberg dat ik dat ook wel eigenlijk bijna het meest spannende moment van de dag vond.
1: Soms spannend, hè, stiltes die vallen, ja.
2: Ja, heel erg. Als je dan ook aan jezelf overgeleverd bent,
1: mm-hmm.
2: in je kamer en niks te doen eigenlijk. En wie ben je dan nog?
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk een hele mooie oefening ook gebleken voor de rest van mijn leven. Maar die, dus heb je het stilte moment en daarna, vanaf 3 uur, is er een programma met creativiteit. Wat vaak heel veel doet met mensen, omdat je al schilderend of kleiend of wat we dan ook maar doen, elke keer iets anders ook heel veel kunt verwerken. De 1 keer in de week is er ook sport, kun je voor mm-hmm. kiezen. Een gespecialiseerde fysio. En je kunt natuurlijk zelf lekker gaan wandelen in het prachtige bos wat om de herberg heen is.
1: Ja, precies, want jullie liggen midden in Oosterbeek, dus je kunt alle kanten op natuurlijk qua bos en natuur.
2: Ja, schitterend natuurgebied. Ja, zeker.
1: Zeker.
2: Ja, Jacqueline, dan krijg je de maaltijd om 6:30, de avondmaaltijd. En dan is er nog een afsluiting in de kapel. En nog een kop koffie, voor wie dat wil.
1: En dan is het tijd voor bedtijd? Of,
2: En dan, ja, nou, ik was echt wel vaak zelf naar die dagafsluiting, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Ik was eigenlijk altijd iemand erg van gezelligheid en ik wilde bij. Maar eigenlijk was ik na zo'n dag al zo moe en vol indrukken dat ik me lekker weer terugtrok op mijn kamer.
1: En dat moet dan ook kunnen.
2: Was, of een boekje lezen. Ja,
1: ja, precies. Dat is dan naar eigen invulling.
2: Dat is de eigen invulling, ja.
1: Zeker.
2: En wat nog wel belangrijk is om te zeggen, is dat je dus in een groep bent. Dus mm-hmm. Elk mens in die groep heeft ook een verhaal, dat weet je van elkaar. Maar elk mens is ook al belast, natuurlijk. Vaak zijn het mensen die zelf heel hard hebben gerend voor anderen. Dat was in mijn geval,
1: mm-hmm.
2: In mijn situatie het geval. En het is dus ook niet de bedoeling dat je elkaar belast met elkaars verhaal. Dus het is geen groepstherapie.
1: Nee, ja, precies.
2: Het eigen proces, ja.
1: Ja, het staat natuurlijk iedereen vrij om wat uit te wisselen met elkaar. Maar ja, niet dat je inderdaad zodanig betrokken bent bij een ander dat je daar weer ten onder gaat eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja. Er wordt ook wel geadviseerd om dat inderdaad niet te doen. En ik heb zelf ook wel meegemaakt dat iemand inderdaad in tranen was ergens door en op de gang liep en tegen mij aan begon te praten. En dan zeg je toch als gast van, ik kan het zelf even niet bij hebben. Nu zal ik je eventjes naar een vrijwilliger brengen. Dan kun je daar even je verhaal kwijt.
1: Ja, dat is dan ook mooi dat kan. En dat je dat dan ook zelf weet van, dit is nu niet goed voor mij om hier helemaal in op te gaan. Dat is zo. Goed, we gaan... Jacqueline, moet je even onderbreken? Want we moeten even een stukje muziek laten luisteren. En dan praten we graag weer verder zo dadelijk. En wij hebben gekozen voor Coldplay met We Pray.
2: Mooi, dankjewel.

0: op de samenleving gast van de week.
1: Dat is Jacomien Oosterhof en zij is communicatiemedewerker bij Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. We weten inmiddels wat De Herberg is. En Jacomien, wat houdt jouw eigen functie eigenlijk in?
2: Ja, ik ben verantwoordelijk voor communicatie en ook een beetje voor fondswerving bij De Herberg. En dat houdt in dat ik probeer om het aanbod van De Herberg onder de aandacht te brengen. Nou, zoals in deze radio-uitzending lukt dat natuurlijk heel goed. Maar daarnaast ook de website en social media, mailingen sturen. Een heel belangrijk onderdeel van mijn werk is dat De Herberg wordt voor een groot deel betaald door de kerken. Omdat er zijn wel gasten die het bedrag niet kunnen opbrengen wat ze moeten betalen. En daarom krijgen we krijgen heel veel giften uit het land van kerken, maar ook van ondernemers en van particulieren. En die mensen moeten natuurlijk ook bedankt worden. En dus daar stuur ik ook brieven naartoe. Die brieven schrijf ik en nieuwsbrieven maak ik. Ja, dat is het een beetje.
1: Dat is heel, dat is heel divers inderdaad. En je hebt het er net al even aangestipt, hè? Maar er was ook een persoonlijke motivatie voor dat jij hier bent gaan werken, hè?
2: Ja, klopt. Ja, het was wel heel bijzonder. Ik heb meegemaakt een paar jaar geleden dat mijn man een hartstilstand kreeg. En ik heb hem toen met hulp van 112 natuurlijk gereanimeerd. En daarna, je gaat helemaal aan dan. Hè. Ik was super alert en een jaar lang voor onze 4 kinderen gezorgd en voor hem gezorgd. Maar ik bleef ook wel een beetje een soort van angstig. Van als het weer gebeurt. En dat kostte me enorm veel energie. En toen mijn man weer een beetje overeind was, ben ik ingestort.
1: Ja, dat hoor je vaker, hè? Ja,
2: ja het is eigenlijk een klassieker, inderdaad. En ook echt gewoon, ja, ik was gewoon heel erg moe. Maar ik merkte ook dat ik helemaal doorgedraaid was. En dat ik me overal druk om begon te maken. En ik had eigenlijk best een beetje een drempel om naar de herberg te gaan. Een vriendin zei tegen mij van, joh, moet je daar niet naartoe? Maar ik dacht van ja, er zitten allemaal van die tobbers en daar pas ik toch niet tussen.
1: Dat gaat niet helpen, al die tobbers.
2: Ja, daar had ik al zoveel mee te maken gehad, zeg maar. En dat trok me niet zo. Maar toen ben ik toch eerst naar een kom op adem, een midweek gegaan over burn-out. En van daaruit terechtgekomen, toch voor gekozen om te gaan herstellen. Het heeft me ontzettend veel goed gedaan. Om helemaal uit je eigen situatie te komen. Ik werd natuurlijk wel begeleid door een praktijkondersteuner. Maar dat is dan 1 keer in de week.
1: Ja.
2: Een half uur gesprek, als je geluk hebt. En voor de psycholoog stond een lange wachtlijst. En daar kon ik 24/7 met mijn eigen proces aan de slag. En ik werd goed begeleid door de begeleiders in de herberg. En ik kon ook direct oefenen. Wat ik met net ook zei over die grenzen. Hè?
1: Ik kon precies. Oefenen, gelijk in de praktijk. Ja.
2: Dus ja, de patronen die ik moest aanleren. Nieuwe patronen van niet de hele wereld op je schouders willen nemen. Dat genoeg is. Ook wel dingen die misschien wel veel luisteraars zullen herkennen. Omdat we toch allemaal heel erg ons best aan het doen zijn. Om allemaal ballen in de lucht te houden. Nou, dat soort patronen, dat werd heel erg snel omgekeerd eigenlijk door de rust die ik in de herberg vond. En uiteindelijk, toen ik weer naar huis ging na 4 weken, was er een vacature. En werd ik door mijn begeleider, die zei tegen mij, ja, je moet eigenlijk niet aan werk denken nog, want je bent nog in een burn-out, maar...
1: Is dat niet wat voor jou?
2: Niet wat voor jou, ja. Nou, de rest is geschiedenis.
1: Ja. Hoe mooi kan dat zijn, hè? Dat die vacature er net was eigenlijk. En dat je op die manier toch in deze omgeving kan blijven. En ja, belangrijk voor andere mensen kan zijn.
2: Ja, het voelt als heel erg zinvol werk. Omdat ik zelf ervaren heb ook hoe wat rust en eenvoudig leven en vertragen. Hoe heilzaam dat is eigenlijk voor mensen. En dat je als je daar leeft ook wel bewust wordt van de rat race waar in de samenleving een beetje in zitten. En het hele schema van de herberg, wat ik net vertelde, over dat ritme van activiteit en rust. En een dag beginnen met rust en eindigen met rust. Dat heb ik ook wel meegenomen naar huis.
1: Dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè? Dat je ook dingen leert die je kan toepassen. Tenminste, de goede dingen die je eruit kan halen voor jezelf.
2: Ja, zeker. Ja. En het voelt soms ook wel een beetje alsof je daarmee ook tegen de stroom ingaat. Weet je wel, je moet toch minstens elke dag wel iets op Instagram zetten. Of een paar afspraken hebben en leuke dingen doen. Vooral veel leuke dingen doen. Mm. En die druk is er bij mij wel, ja, is er wel afgegaan. En dat helpt enorm.
1: Ja, nee, dat zal zeker zo zijn. En ja. Er werken natuurlijk nog meer mensen bij de herberg. Hè? Zowel professionals als ook vrijwilligers. Welke professionals werken er zoal?
2: Nou, er werken in totaal 12 professionals. We hebben 4 gastenbegeleiders. En dat zijn psychologen of theologen of

0: iemand die chef-keuken is. En er is iemand die alles doet rondom creativiteit en ook met communicatie nog bezig is. En ook facilitair. Uh-huh. Er is iemand die de financiën doet. En een intaker is er. Een directeur natuurlijk.
1: Ja.
0: En nou ja, zo zijn we een klein team met wel meer dan 200 vrijwilligers.
1: 200? Goeiedag zeg.
0: Ja. Ja, heel veel. Echt,
1: ja, en wat ja. Ja, die doen van alles
0: die
1: wat
0: zijn,
1: maar voorkomt.
0: Ja, het is, de vrijwilligers zijn eigenlijk vrij bepalend ook voor de sfeer in de herberg. Het zijn mensen die de hele dag aanwezig zijn en bij wie je terechtkomt als je even je verhaal kwijt wilt.
1: Uh-huh.
0: Dus we hebben elke dag een receptioniste is vrijwilliger, maar ook een gastvrouw. En de gastvrouw trekt de hele dag met de gasten op. Zit ook bij die themabijeenkomst en bij de maaltijden. En zij is eigenlijk fulltime beschikbaar voor de gasten. En daarnaast, als de gastvrouw 's middags naar huis gaat, dan komen er twee stafvervangers, dat is een echtpaar. En die zorgen voor de avondmaaltijd en het hele avondprogramma zijn ze erbij. En dan zijn er nog mensen die elke dag in de keuken staan en zorgen voor de maaltijden.
1: Ja, zo kom je wel op 200, hè?
0: Ja, want daarnaast zijn er nog allemaal ploegen die zorgen voor het onderhoud van het gebouw en de schoonmaak.
1: En alles wat er maar komt kijken bij. Ja, ik begrijp dat jullie voor de vakantie ook wat jongeren zoeken als vrijwilliger. Wat vragen jullie van hen?
0: Ja, dus de jongeren zijn een beetje het zonnetje in huis, zeg maar, in de herberg. We hebben door het jaar heen, het hele jaar door, 4 jongeren die een tussenjaar doen.
1: Uh-huh.
0: En die gaan natuurlijk in juli ongeveer weg. En dan komen er in juli en augustus de vakantiewerkers.
1: Ja.
0: 4 jongeren per keer. En zij doen eigenlijk allerlei klusjes. Zoals helpen in de keuken, helpen bij het schoonmaak. Optrekken met de gasten. Als een gast een keer een zin heeft in een praatje of een wandeling wilt maken, dan kan een van de jongeren mee. Dus zo zijn ze eigenlijk de hele dag op de achtergrond aanwezig. En omdat het jongeren zijn, ook soms wat meer op de voorgrond. Maar dat is juist heel gezellig.
1: Ja, die brengen dan toch wat verfrissing, denk ik. Wat leven in de brouwerij.
0: Een beetje reuring inderdaad. En een lach op het gezicht van de gasten vaak. En ze zijn echt best wel heel belangrijk.
1: Ja, nee, ik hoor het. Dat is zeker. Tot slot, Jacomien. We hebben je mede ook uitgenodigd omdat jullie nieuws hadden dit jaar. Jullie gaan over ongeveer 1,5 jaar verhuizen naar Voorthuizen. Wil dat zeggen dat mensen dan uit deze regio niet meer terecht kunnen in de herberg? Of hoe gaat dat eruit zien?
0: Ja, oh, dat is mooi dat je dat vraagt. Nou, de herberg is gelukkig een landelijke instelling. Dus mensen die in de herberg komen, komen uit het hele land.
1: Uh-huh.
0: En de vrijwilligers komen ook uit het hele land. We hebben natuurlijk best heel veel vrijwilligers, een beetje uit rond Oosterbeek.
1: Ja, ja.
0: Maar ook wel erg veel uit richting Veenendaal. En zelfs uit Zuid-Holland, richting Bergambacht, Rotterdam en zo. Een beetje de hele Bijbelbelt.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar de gasten komen uit van Drenthe tot Zeeland. Dus ook de gasten uit Oost-Nederland zijn nog steeds welkom in Voorthuizen als ze behoefte hebben aan een periode van rust.
1: Ja, dus in die zin gaat dat niet veranderen.
0: Wat zeg je? Sorry.
1: Dat gaat niet veranderen.
0: Nee, dat gaat niet veranderen.
1: Nee.
0: Dat gaat zeker. We blijven gewoon dezelfde herberg, hetzelfde programma doen. En we kunnen waarschijnlijk zelfs iets meer gasten nog herbergen in het nieuwe gebouw, omdat het toch een stukje groter is.
1: Oké, dat zou mooi zijn. Ja, Jacomien, we moeten afsluiten als mensen informatie willen. Of ze wilden zich aanmelden voor een programma en misschien voor een intake of eens even kennis maken. Waar kunnen ze dan het beste terecht?
0: Ja, dan kunnen ze even naar de website gaan en dat is pdcdeherberg.nl. En daar, als je jongeren bent, lees je daar ook meer over het vakantiewerk. Want mm-hmm. We hebben nog steeds vakantiewerkers nodig.
1: Ja.
0: Of je kunt even bellen met 026-334-2225.
1: Oké, ik zal dat aan het eind van het programma nog een keer herhalen. De nummers en de website. Dus mensen kunnen daarop reageren voor meer informatie en eventueel aanmelden. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor ook je persoonlijke verhaal, maar ook de informatie. En misschien tot horens weer, Jacomien.
0: Ja, dat hoop ik. Heel graag gedaan, Irene. Ik vond het leuk.
1: En wij sluiten af met Wilson Phillips. Hold on.

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Tom Eikelkamp. Hij is de innovatiemanager bij Royal Eikelkamp in Giesbeek. En we zitten in een lekkere holle vergaderruimte, zoals dat gaat, in Giesbeek. Maar fantastisch dat je even tijd hebt. En wat ik bijzonder vind, dat er zomaar zo'n bedrijf zit in mijn zogenaamde achtertuin, zullen we maar zeggen. Uh-huh. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik jou mag interviewen.
2: Waar woon je zelf?
1: In Doesburg.
2: In Doesburg?
1: Ja. Ja. Ja. Dus bij wijze van spreken, ja. Achtertuin. Ja. Ja. En wat ik heb gelezen, dat was jullie belangrijkste focus, het zoeken naar duurzame oplossingen met respect voor bodem en water.
2: Dat klopt.
1: En nou, dat trok mij natuurlijk aan, vooral het duurzame. Uh-huh. Kun jij nou er iets meer over vertellen, ongetwijfeld, denk ik? Maar...
2: Jazeker. Ja, ik ben derde generatie in het familiebedrijf Royal Eikelkamp.
1: Oh, okay.
2: Inmiddels al 230 mensen en de hele wereld is onze markt.
1: Oh,
2: we komen alleen
1: zelfs
2: in landen waar we niet mogen komen van de banken en van Trump. Daar komen we niet.
1: Okay.
2: Want overal in de wereld zijn problemen met grond en water. En dat wordt alleen maar erger.
1: Ja, nou, dat is ook zo. Ja,
2: door allerlei oorzaken die we eigenlijk allemaal wel kennen en elke dag in de krant zien.
1: Kun je concrete voorbeelden geven?
2: Ja,
1: 100.000 grote, en dan beperk je een beetje.
2: Ja, grote bosbranden natuurlijk. Veel meer regen in te korte tijd, zelfs in Nederland.
1: Ja, maar wat kun je daar aan en mee doen?
2: Ja. Nou, we zijn in Nederland natuurlijk opgevoed met afvoeren.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben alles gekanaliseerd en dichtgemaakt. En dat het maar zo snel mogelijk naar zee is. Maar daar moeten we dus vanaf. We moeten zorgen dat de beekjes weer gaan meanderen.
1: Zelfs in Nederland dus?
2: Zeker in Nederland.
1: Oh, oké.
2: Okay. Want een aantal jaren geleden hadden we 3 droge jaren achter elkaar. En dat was toch wel een ramp.
1: Ja, precies. Maar dat betekent dat je ontzettend veel specialisten in dienst moet hebben.
2: Dat klopt. Het is wel zo dat wij natuurlijk de wereld overgaan al... We staan al 114 jaar.
1: Hmm.
2: En we gaan de wereld over en we zien de problemen in de wereld. En eigenlijk waren wij wel blij met die 3 droge jaren in Nederland.
1: Ja.
2: Maar dan hadden we tenminste ook in de achtertuin.
1: Ja.
2: En kunnen we dus ook hier oplossingen laten zien die we in de hele wereld kunnen gebruiken.
1: Ja, ja. En hoe bedoel je dan concreet gezegd, gezien die oplossingen?
2: Ja, nou, het begint met meten en monitoren. Hè.
1: Ja.
2: De nul situatie vastleggen. Hoe is het nu?
1: Ja.
2: En wat, en als we dingen ondernemen, wat betekent dat? En kunnen we dan ook de effecten terugzien?
1: Ja. Ja.
2: Nou, zorgen dat de bodem beter doorlatend wordt. Een gezonde bodem wordt door die wormen dus helemaal doorlatend gemaakt.
1: Dat natuurlijk, ja.
2: En maakt van de bodem een spons die 20-voudig water op kan nemen.
1: Ja, maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou, dat moeten we sowieso, vind ik. Want we moeten van de kunstmest en bestrijdingsmiddelen moeten we allemaal af. Kan niet in één keer, maar dat moeten we vanaf. We moeten we verminderen. En als we dat doen, dan wordt dat bodemleven die wordt weer hersteld.
1: Ja, ja.
2: Want die is van 70% naar de knoppen. Niet alleen ondergronds, maar ook bovengronds, in water en overal.
1: Ja. Maar dat betekent ook dat jullie, om het dan even bij Nederland te houden, moeten samenwerken met, overleggen met, tegenpartijen.
2: Zeker, ja. En daar richt ik me de laatste 10 jaar vooral op. Mijn zoon die runt nou een bedrijf en ik kijk high level kijk ik natuurlijk nog een beetje mee.
1: Ja.
2: Maar we hebben dus in 2019 hebben we een aanpalend stuk terrein gekocht van 6,5 hectare.
1: Ja.
2: En daar doen we dus onderzoek en laten we zien hoe het moet. Hoe je dus regeneratief moet tuinieren.
1: Ja. En nou ja, dat is misschien een rare vraag, maar is er belangstelling voor? Zijn er klanten, met andere woorden?
2: Zeker, steeds meer.
1: Godzijdank. Ja.
2: Ondanks dat Trump natuurlijk alles een beetje de kop indrukt, wat maar met regeneratief en met klimaatadaptatie te maken heeft.
1: Gaat
2: dat wel goed? Gaat wel gewoon door, dat proef ik aan alle kanten.
1: Ja?
2: Ja. Jazeker, ja.
1: Ook in Nederland.
2: Jazeker, ja.
1: Ja. Kan jij voorbeelden noemen, nou, voor onze eigen lol in de regio?
2: Ja, nou, op dat terrein hebben we dus een industrieel deel. Ja. En een tuinderij bodemliefde, zoals we dat noemen. Oh. En in die tuinderij laten we dus zien en proeven hoe dus de groenten die daar geteeld zijn, hoe die smaken. Kunnen ze ook kopen.
1: Oh ja, wat grappig.
2: Eitjes die daar voor ons in het kipmobiel. Dus dat hele kipmobiel, die wordt heen en weer bewogen om zelfs steeds een stukje nieuw grasland hebben.
1: Ja, ja.
2: En ja, helaas krijgen op dit moment de wormen de schuld dat ze PFAS in de eitjes brengen.
1: Ja.
2: Nou, we moeten niet de wormen de schuld geven, maar de industrie.
1: Ja.
2: En ik heb vorig jaar al onderzoek gedaan. We zitten hier op een derde van de toegestaande, van de toegestaande norm.
1: Precies.
2: Dus, maar van de andere kant hebben we daar de stichting Soil Valley opgezet.
1: Hoe heet het dus?
2: Stichting Soil Valley.
1: Oh, Soil Valley. Soil,
2: de toplaag, bodem.
1: Ja.
2: Toplaag van de bodem.
1: Ja.
2: Waar we die mooie producten uithalen.
1: Ja.
2: Om dus meer aandacht te geven aan de bodem. En valley, omdat we hier natuurlijk in IJsselvallei zitten. Met daar Hofland en de Hoge Veluwe.
1: Ja.
2: En de rivier die, als die hoog is, tot ver in Duivensebroek water brengt en dat weer terughaalt.
1: Ja.
2: En we, nou, dat monitoren we, die beweging, dat laten we zien. Leggen mensen uit waarom dat het is.
1: Ja.
2: En zo'n dijkje is alleen maar om het oppervlakte water tegen te houden.
1: Ja,
2: en onderin is het natuurlijk één communicerend van.
1: Ja. Ja. Ja.
2: En bij dat industriële gedeelte, daar proberen we dus met andere innovatieve bedrijven, instituten, universiteiten.
1: Nee, precies. Dat vroeg ik me af. Van, met wie werken jullie allemaal samen?
2: Ja. Dat zijn er op dit moment 40 partijen.
1: Nou, dat is niet niks, hè? Zo moet ik maar zeggen. Nee. Ja, nee. Ongelooflijk.
2: Er gaat van koploperboer naar universiteit, maar ook Rabo, Tau, groot ingenieursbureau.
1: Ja, de provincie misschien.
2: Zeker, de provincie is groot.
1: Landschapsbeheer, ook Gelderland en zo.
2: Ja.
1: Ja. En die komen regelmatig. Of jullie werken samen, bedenken samen, vergaderen samen.
2: Ja.
1: Dat soort...
2: Mooi voorbeeld te noemen. Hè. Als we van het kunstmest af willen, dan moeten we toch iets anders aan de bodem teruggeven.
1: Ja.
2: Compost. Of,
1: anders put je het helemaal uit.
2: Ja. Ja. Nu is het zo dat we in de Limes 5000 ton bladafval
1: afvoeren
2: naar de bedrijven die dat verwerken.
1: Ja.
2: De gemeente moet daarvoor betalen.
1: Ja.
2: Zij verbranden heel veel.
1: Hm.
2: En een deel wordt compost gemaakt en dan gaat terug en dan moet de gemeente er weer voor betalen.
1: Ja.
2: We zijn nu met een systeem bezig waarbij die groene reststoffen, afvalstoffen, tot groene reststoffen verwerkt kunnen worden.
1: Tot compost.
2: Tot compost,
1: zo zou ik zeggen. Ja,
2: tot compost.
1: Ja.
2: En dat het ook bij de boer op het erf zelf kan worden.
1: Het lijkt zo simpel, hè? Maar het lijkt.
2: Ja.
1: Ongelooflijk, ja. En zijn er al wat resultaten en zoiets dergelijks?
2: Ja, wat ik het grootste succes vind van wat we daar doen, is dat ik een jonge man tegengekomen ben 7 jaar geleden, die 15 jaar geleden al door de microscoop keek naar het bodemleven en dat in kaart kon brengen. En op basis van die groepsindeling van nematoden, of de nematoden of aaltjes.
1: Yeah.
2: En dat is eigenlijk 80% van het leven op aarde is een aaltje, een nematode.
1: 80%?
2: 80%.
1: Jeez.
2: Als je een vierkante meter gezonde bodem neemt, dan zitten daar miljoenen nematoden. En die werken daar allemaal samen en tegen. En het is net als bovengrond. Handelen, dealen, vrije oorlog voeren, samenwerken.
1: Ja, ja.
2: En zorgen dat de plant dus de goede zaken in de bodem dus opneemt. He, die hebben daar ook een relatie mee. En krijgen suikers terug van de plant.
1: Ja, ja.
2: En zorgen dat de plant dus gezonde stoffen op kan nemen.
1: Ja.
2: En gezonde planten is gezonde.
1: Een
2: gezonde mens en minder kosten.
1: En die man werkt nu bij jullie?
2: We hebben zijn technologie binnen Roy Uykenkamp verder gebracht met automatische beeldherkenning. En later ook met apparatuur uit de medische wereld.
1: Hmm.
2: En parallel kwam er een serieondernemer. Een serieondernemer is iemand die meerdere ondernemingen heeft. 16 in dit geval.
1: Hmm.
2: die 10 jaar geleden al met kunstmatige intelligentie en machine learning bezig was. En die zeggen, ik wil mijn agritak wil ik hier vestigen.
1: Hmm.
2: Nou, die twee heb ik bij elkaar gevoegd.
1: Ja.
2: En dat is een groot succes aan het worden. Er werken nu al 30 mannen en vrouwen, allemaal hoog opgeleid.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: En belangstelling vanuit de hele wereld.
1: Ook nog. Ja.
2: Ja, want overal in de hele wereld hebben we dat probleem. Dat
1: ja.
2: Oftewel met te grote machinestromen ingaan. Of denken van als het niet goed gaat, hup, ja, kunstmest erop ja, ja, of ja. bestrijdingsmiddel.
1: Maar je hebt dan net een paar ogen en verstand nodig vanuit die regio's om te bedenken, misschien kan dit wel anders.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat, want je komt er natuurlijk maar niet zo aan. Ik bedoel, mensen moeten willen ja. en kunnen.
2: Ja, maar je ziet dat vooral bij jeugd dat het. Ik ken iemand die heeft de 4 returns opgezet. De 4 winstpunten, zeg maar.
1: Oh, ja.
2: En daar is natuurlijk return on investment, de centjes.
1: Ja.
2: Die kennen we allemaal wel. Maar die wordt steeds minder belangrijk.
1: Oh.
2: De milieuaspecten worden veel belangrijker.
1: Hmm. Hè,
2: al,
1: ja.
2: Die gasten die dat PFAS ontwikkeld hebben 20 jaar geleden... hebben geen rekening mee gehouden dat de hele boel vervuild geraakt... en dat het in onze hersenen zit en in onze eieren en noem maar op.
1: En dat wisten ze waarschijnlijk ook nog niet eens. Nee,
2: dus dat ze met milieuzaken en sociale zaken dus veel meer rekening moeten gaan houden...
1: Ja.
2: is evident.
1: Ja, ja, ja. Precies.
2: En zal ook steeds meer afgedwongen worden.
1: Ja.
2: En dan heb ik dus de return on investment, sociaal en milieu... En dan is de vierde is hoop en vertrouwen.
1: Hmm.
2: En waar de jeugd zo mee bezig is. Hè, die willen niet allemaal een auto hebben.
1: Nee. Grappig. Ja, leuk.
2: En die kijken naar dat het anders moet met...
1: En eigenlijk naar de toekomst. En hun toekomst.
2: Ja, precies.
1: Ja, hun toekomst hier op aarde.
2: Ja.
1: Ja, ja mooi. Ja.
2: En laatst hadden we een sollicitatie. En er waren 138...
1: Pardon?
2: 138. En allemaal hoog opgeleid, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat ons echt zo... Milieubewuste mensen, zou ik het dan noemen. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen.
2: Ja, milieu is natuurlijk heel
1: breed. Ook zo, ja. Daarom zeg ik het ook, noem ik het ook milieu, want dan kan ik ze allemaal onderpakken, hopelijk.
2: We hebben de hele paraplu te pakken.
1: Ja, leuk. Ja, ja.
2: Maar goed, er wordt wel verschillend naar het milieu gekeken natuurlijk.
1: Ja,
2: ja.
1: Maar goed, dus, dat is ook heel veelzijdig. In ieder geval.
2: Veel greenwashing, hè?
1: Ja?
2: Ja.
1: Leg uit, wat is het precies?
2: Greenwashing. Op de website zeggen dat je heel goed bezig bent met je voetafdruk en je CO2 en zo min mogelijk vliegen. En ondertussen gewoon je gang gaan.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, of producten ontwikkelen waar we gewoon weer...
1: Oh, echt waar? Ja.
2: Ik las dat gisteren in de krant. Tabak verwarmen is minder schadelijk, is meer gezond.
1: Oh ja, dat zal.
2: Dat soort kregen. Ja, ja. Dat is aangevochten nu. En
1: verkooptrucken dus, ja.
2: Dat zijn bedrijven waar mensen werken, die kinderen hebben, kleinkinderen hebben.
1: Ja.
2: En die werken daar, zeg. Nou, ja, ik snap het niet, hoor.
1: Nee, ik eerlijk gezegd.
2: Moeten wel heel zwaar betaald worden.
1: Ik begrijp wel waarom jullie nu ook Royal mogen heten, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat heeft daar nog niks mee te maken.
1: Dat weet ik wel.
2: Maar ik benut het wel om dat uit te stralen.
1: Ja. En dat is eventueel dan mijn laatste vraag.
2: Ja.
1: Zijn daar nog steeds zoveel voorwaarden aan verbonden als dat is met koninklijk, het Hollandse equivalent?
2: Nou, in principe is dat hetzelfde.
1: Nee, dat is ook zo. Maar ik dacht, jullie heten niet voor niks Royal. Dus,
2: omdat wij internationaal werken, pakken wij de Engelstalige titel.
1: Ja, versie. Ja.
2: Maar je hebt dus koninklijk of hofleverancier.
1: Ja. Nee, maar je moet dus wel aan voorwaarden voldoen. Wil je de titel koninklijk kunnen voeren,
2: absoluut,
1: toch?
2: Ja.
1: En kan je daar iets over vertellen? Want dan ben ik wel nieuwsgierig.
2: Wat we nu moeten doen? Sorry.
1: Nee, wat je gewoon
2: waar we
1: moest beoordeeld doen.
2: Oh ja. Nou, dat begint bij opa. Die moest natuurlijk niet verkeerd zijn in de oorlog.
1: Oh, echt?
2: De aandelen moeten altijd in het bedrijf zijn geweest.
1: Oh, okay,
2: Je moet iets betekenen voor Nederland. En als het internationaal is, wat wij noemen, dan telt dat alleen mee. Ik had toen de tijd een project in Benin, waar we in West-Afrika, waar we dus een project hadden wat we de waterondernemer noemden.
1: Ja.
2: Dat heeft sterk meegeholpen. Fiscaal moet het allemaal kloppen. Als je dus een keer een reorganisatie hebt, dan moet je niet negatief in de publiciteit zijn gekomen.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Sociaal word je bekeken, fiscaal. Ja, ja. En
1: hoe lang hebben jullie de titel?
2: Sinds 2011. Ja. Ja.
1: Fantastisch.
2: En 2018 hebben ze me nog ridder gemaakt.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Ja, wie is ze? Nou ja, de Nederlandse maatschappij, ja. Bedoel je. Ja, ja, ja. Nou, ook nog.
2: Ja. Ja.
1: Dus jij zit hier eigenlijk met een heel kostuum aan de hele dag.
2: Nou, ik ben me daar zelden van bewust.
1: Ja, leuk.
2: Soms moet je het misbruiken.
1: Ontzettend hartelijk bedankt voor dit gesprek. Vond echt verhelderend, vind ik het voor mezelf in ieder geval. En ik hoop voor de luisteraars ook. Dankjewel.
2: En Doesburg is dichtbij en je moet echt eens op de fiets lekker in de tuin komen kijken en wat productjes kopen. En vooral rondlopen, wat we daar om doen. Heel interessant.
1: Ja, helemaal goed idee. Dankjewel.

0: Dat was Tom Jones met zijn Green Green Grass of Home, naar aanleiding van Royal Eikelkamp, waar ze heel groen bezig zijn. U hoorde Maria Twiegink in gesprek met Fons Eikelkamp. Daarvoor mijn interview met Jacomien Oosterhof van het centrum De Herberg, Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek. In het tweede uur kunt u luisteren naar een terugblik op Buitenblik. Dat was afgelopen weekend te doen in Zevenaar, Oud-Zevenaar, met Martijn Berkenveld. Die heeft een hele reportage daar gemaakt. En Tristan Scholte is zo dadelijk in gesprek met Nan Hoestee van het Filmhuis in Zevenaar. Graag tot na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Ondernemers opgelet.
5: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Steve Miller Band op Connect en The Joker.
1: Dit is Kijk op de Samenleving.
0: Welkom terug. Zometeen ons maandelijkse filmhuis-item. Nan Hoestee van het Filmhuis in Zevenaar is de gast en heeft voor ons weer filmtips waar we volgens haar echt naartoe moeten. En we blikken terug op Festival Buitenblik. Dat was dit weekend aan de oevers van zwemplas De Breuli in Zevenaar. En verslaggever Martijn Berkenveld was daar voor ons. En straks later dit uur hoor je hoe dat was. Groot feest, dat zeker. Martin Meerleveld doet dit programma, deze uitzending, de techniek. En de presentatie is door Irene Brinkman en Tristan Scholten. Dit is muziek, Gloria Estefan.

0: dat soort regenachtige dagen is het dan ook wel weer lekker om naar de film te gaan. Elke maand duiken we met Nan Hoestee van het Filmhuis en Zevenaar die filmzaal in. Elke maand met kijktips, uiteraard ook deze maand. Nan, goedenavond. Nan, goedenavond, was je daar? Zit ze zin naar de film te kijken? Nan zit naar de film te kijken volgens mij. Wat ik het met haar graag over wil hebben is het Zevenaar Muziekfestival. Dat is aanstaand weekend en daar heeft het Filmhuis in Zevenaar een grote actie bij. Een bijzondere film die ze uit het archief getrokken hebben. Kijken of Nan er is.
1: Nee, dat hangt wel gewoon.
0: Nan hangt wel, zegt onze technicus. Hoor ik in mijn oortje. Maar ze is er niet. Zullen we er gewoon nog een keer proberen bellen? Ja, we gaan er even opnieuw bellen. We hebben elke maand het Filmhuis Zevenaar. Prachtige films waar je naartoe kunt gaan. We gaan er gewoon even kijken of ze er is. Kijk, de techniek laat... Het ging zo goed. Het ging heel goed. De film die... we bellen gewoon nog een keer.
1: Nan, waar was je?
0: Is ze er? Dat is natuurlijk de grote vraag van vanavond.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Nou, dan mag de schuif open, Martin.
1: Ja, je had even moeten wachten. De lijn was niet verbroken.
0: De schuif mag open, Martin. Dan halen we er in de uitzending, want ze is er.
2: Oké.
0: Okay. Nan, goedenavond. Je bent in de uitzending.
2: Oké, dank je.
0: Dag, hallo. Ik zei het al, toen je even niet was. Aanstaand weekend is het Zevenaar Muziekfestival.
2: Klopt.
0: En daarvoor hebben jullie een film uit het archief getrokken, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus die start om 6:45. En dat is natuurlijk de film Mamma Mia.
0: Klassiekertje.
2: En daarvoor kun je kaarten... kopen bij het Filmhuis Zevenaar. En daarna volgt een programma in de foyer. En die toegang is gratis. Van duo Cappuccino. Die nummers van ABBA gaat zingen. Aangevuld met andere bekende hits. Dus dat is wel een heel leuk programma. Allemaal in het teken van ABBA.
0: Ja, dus het is een soort ABBA-weekend bijna.
2: Dat denk ik. Volgens mij zaterdag ook op de markt. En dan zondag, want het is het lentefestival, hè, van muziek zat. En zondag is er volgens mij jazz en blues. Dus dat, maar het gaat natuurlijk om de film, hè, Mamma Mia.
0: Ja, zeker. Ja. Duo Cappuccino komt later dit uur ook voorbij, want ze waren ook al buitenblik in Zevenaar. Ze zitten overal.
2: Ze zitten overal. Dat verdienen ze ook, ja.
0: Hey, dus Mamma Mia aanstaande vrijdag?
2: Aanstaande vrijdag, om 6:15.
0: Duidelijk. Waar moeten we nog meer naartoe? Want het draait van alles, hè?
2: Ja, dat draait van alles. Wat ook heel leuk is een documentaire van een jonge filmmaker uit Zevenaar, Tijmen Berends. Die is met twee vrienden heeft hij de uitdaging aangenomen om binnen 24 uur de top te bereiken van de Kilimanjaro in Tanzania. En daar wilden ze het record van Wim Hof verbreken en geld inzamelen voor het Koninklijk Nederlands Geleidefonds, Hondfonds. En die uitdaging hebben ze dus aangenomen. Het record van Wim Hof is verbroken. En het geld gaat dus naar de KNGF, zeg maar. En dat. Die filmmaker heeft die hele klim gefilmd. Want het is een heel interessant gebied. Het bestaat uit 5 klimaatzones. Ja. Regenwoud, woestijnen. Dus best wel een hele spannende film. En die is te zien op woensdagavond 3 juni om 8:30. En zondagmorgen 14 juli om 11:00. Dus dat is 2 tijdstippen, maar eenmalig.
0: 24 uur de Kilimanjaro, dat is een beste klim ook.
2: Dat is een hele klim. En dat hebben ze nog minder dan 24 uur gedaan. Dus het is een topprestatie. In eerste instantie hebben ze de Kilimanjaro een week daarvoor in 5 dagen beklommen. Om te kijken hoe dat traject liep. En daarna zijn ze van start gegaan om dat binnen 24 uur te doen. Dus je kan wel nagaan wat een topprestatie dat is geweest.
0: Nou, inderdaad. Het film van Tijmen Berends is gewoon uit Zevenaar.
2: Uit Zevenaar,
0: Nu zijn er ook heel veel films, vertel je me, over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus dat loopt wel lekker, hè?
2: Dat is heel opmerkelijk. Even kijken, De Man met de Glimlach, dat is een tweevoudig gouden kalfwinnaar Paul Cohen. Die trekt door het naoorlogse Europa en dan schetst hij door de ogen van zijn vader het beeld van Europa na Wereldoorlog 2. Zijn vader, ze zijn allebei van Joodse komaf, dus dan krijg je toch een heel ander beeld over hun zijn of die vaders een ervaring in dat beeld van Europa.
0: Ja.
2: Daarna is er een film De Radioman. Dat speelt zich af in de wereld van de radiohoorspelen in België in de jaren 40. Daar zal ook wel het een en ander om die oorlog heen hangen. Dan heb je The President Cake. Die speelt zich af in de oorlog in Irak in midden 90. Daar heersen toen veel voedseltekorten. Maar toch die eiste Saddam dat elke school een taart zou bakken voor zijn verjaardag. En dan zie je een zoektocht van een meisje naar de benodigde ingrediënten, terwijl er eigenlijk bijna niets was. Daarna heb ik nog een film, The Two Prosecutors. Die speelt in 1937. Er werden in de gevangenis duizenden brieven verbrand van ten onrechte beschuldigde gevangenen. Een soort politiek drama dat de kijker meeneemt naar het tijdperk van de grote Stalinistische zuiveringen in Rusland.
0: Ja, het komt uit de Sovjet-Unie, de film. Tenminste, daar speelt het zich af.
2: Ja, daar speelt het zich af. En dan krijg je de tasters, dat zijn jonge vrouwen die alle maaltijden van de vuren voorproefden om er zeker van te zijn dat deze niet vergiftigd waren.
0: Dat vond ik wel een bijzondere film. Het gaat eigenlijk over de voorproevers waarvan ze had uit de koningen van heel lang geleden.
2: Die ja, had, precies, die deden dat ook, hè?
0: Ja,
2: ja, die deden, en volgens mij wordt het nog steeds gedaan, hoor. Lijkt mij. Weet ik niet zeker.
0: Ja,
2: heel leuk. Ja. Maar die film die maakt wel ophef, ja. Maar dat zijn dus een greep, hè. Volgens mij zijn er nog wel wat meer, maar dat kunnen mensen zo opzoeken op de site. Maar dat zijn toch wel interessante verhalen die verteld moeten blijven worden, vind ik.
0: Wat maakt het zo populair of zo interessant nog, dat onderwerp, denk je? Want het staat toch veel in de programmering nog bij jullie.
2: Ja, het is natuurlijk net Bevrijdingsdag geweest, mm-hmm, hè, en dodenherdenking. Dus daar wordt denk ik een beetje op voortgeborduurd. Maar het is ook zo dat op een gegeven moment een bepaalde generatie wegvalt. En kunnen ook die verhalen verdwijnen. Dus ik denk dat het wel goed is om zelfs via films en boeken en op tv-programma's om dat toch te blijven vertellen. Want ja, men zegt wel eens, de geschiedenis mag ze het niet herhalen, maar dat doet het natuurlijk altijd. He, want we hebben nog, denk ik, steeds niks geleerd van het verleden. Dus daarom is het toch goed om dat toch steeds onder de aandacht te brengen. En die verhalen doen mij persoonlijk wel wat. Ik vind ze ontzettend interessant hoe individuen daarmee omgegaan zijn. Hè? Dat maakt het voor mij in ieder geval heel interessant.
0: Ja. Dus
2: even kijken.
0: Genoeg films over het onderwerp bij jullie.
2: Ja, zeker. Dan heb ik ook nog, ik ga zondag flyeren voor het filmhuis. Want er komt een zomeractie. Die loopt van juni tot en met september. En die is vooral gericht op de 30 tot 50 plussers. Toch een doelgroep wat niet zo snel, denk ik, naar het filmhuis komt. En die mogen voor €9 twee maanden lang naar de film. En dan is zo'n kaartje maximaal met 4 personen.
0: Een soort all-inclusive, een soort onbeperkt naar de film, 2 maanden.
2: Nou ja, die flyer is goed voor 1 ticket, die kun je verzilveren aan de kassa.
0: Ja.
2: En dan mag je met 4 mensen naar de film voor dezelfde prijs. Okay. Ja, en er staat ook een QR-code op, dat moet ik wel even vermelden, die werkt niet. Maar het adres van het filmhuis staat erop, dus mensen kunnen het altijd vinden.
0: Ja, duidelijk, filmhuis7.nl. En die site is nieuw, hè, zag ik.
2: Ja, die is benieuwd, dat klopt.
0: Heel goed.
2: Want er waren toch wel wat onduidelijkheden en die zijn er wel uitgehaald. Even kijken, daar heb ik nog een leuke familiefilm. Dat is de Sean Detectives. Dat gaat over een herder die zijn schapen elke avond voorleest uit detective-verhalen. En op een gegeven moment gebeurt er wat op een boerderij en dat zorgt ervoor dat die schapen zelf in de rol van detectives kruipen. Dus dat is voor het hele gezin, die film.
0: Ja, een soort voorlees, verhaaltjes voor het schaap, voor het schapen gaan.
2: Ja. Power to the People, die draait nog steeds. John en Yoko Ono, die op tour gingen in 1972. Met Stevie Wonder bijvoorbeeld en Melanie. En daar is een nieuwe versie van gemaakt en die draait nu in het filmhuis. I Swear draait nog steeds. Worden mensen meegetrokken in de wereld van het syndroom Gilles de La Tourette. Het moet een hele mooie film zijn.
0: Ja, ik heb
2: van iemand die zelf Gilles de La Tourette heeft. Er is een Thaise film, dat wordt de Oscar-inzending van Thailand, The Useful Ghost. Dat gaat over de vrouw van hoofdpersoon Ned, die als geest terugkeert in de vorm van een stofzuiger. Wat ik me daarbij voor moet stellen, weet ik nog niet. Ja. Maar dat gaan we zien.
0: Geest in de vorm van een stofzuiger, ja. Bijzonder. Je moet ergens een film over maken.
2: Ja, op een gegeven moment begint die stofzuiger te hoesten. En dan gaat het hele verhaal, neemt zijn aanvang. Eens even kijken hoor, wat kan ik nog meer vertellen?
0: Heb je nog iets voor ons?
2: Eens even kijken. Dit was eigenlijk een korte impressie van wat er allemaal te doen is. Joe Speedboat draait ook nog steeds. Die doet het heel erg goed. En verder kunnen de mensen allemaal kijken op www.filmhuis.nl. Daar staat de hele agenda. Er staan zelfs films in die worden verwacht.
0: Oké. Dus
2: dat is ook wel interessant.
0: Ja.
2: Dat zijn er een heleboel. En dat is natuurlijk een hartstikke fijne keuze uit te maken. En dan zou ik het volgende keer, en dat zal wel eind juni worden, dan komen er toch ook weer kinderfilms, hè? Want dan breekt de vakantie weer aan.
0: Dan
2: is er weer een hoop te melden op het kinderfilmgebied.
0: Ja, nou dan houden we ons daaraan vast, Nan, voor volgende maand de kinderfilms. Wij gaan naar muziek om het af te sluiten. Omdat jullie Mamma Mia uit de stoffendoos gehaald hebben. Mamma Mia hier. Dankjewel, tot volgende maand, hè.
2: Ja, tot.

0: De pennenstreken van Truus.
1: Buurtcentrum 013, Doesburg is veranderd. Zondag 3 mei was er een feestelijk open dag van het nieuwe buurtcentrum 013. Het gebouw is onder de naam 013 al jarenlang als jongerencentrum bekend, met een flinke, net vernieuwde skatebaan voor de deur. Maar die jongeren zijn er natuurlijk niet de hele dag. Vooral 's ochtends stond het gebouw vaak leeg. Een aantal mensen vond dat zonde van die leegstaande ruimte, en zo betrokken steeds meer initiatieven de lege ruimte. Tot de gemeente vond dat de naam jongerencentrum de lading niet meer dekt en het officieel een centrum voor jong en oud wordt. De inwoners kozen de naam Buurtcentrum 013. Met iedere ochtend de huiskamer van de stad, waar gezellig met elkaar koffie wordt gedronken en onderwijl onderlinge hulp wordt geregeld. U kunt er regelmatig aanschuiven voor een maaltijd. Er worden workshops gegeven. Naaiatelier Kieskleurig komt er bijeen. Het smartlappenkoor oefent er. Er wordt geknutseld met kinderen. En onze leesclub komt er maandelijks samen. De jongeren doen er nog dagelijks hun ding. Nu was er dus de feestelijke open dag. Ik zat er als afgevaardigde van de leesclub bij de tafel met weggeefboeken en een foldertje van ons clubje. Het werd gezellig druk. Het smartlappenkoor zong en Kieskeurig hield een geïmproviseerde modeshow. De leestafel en ik raakten een beetje op de achtergrond van het hele gebeuren, maar dat gaf me mooi de tijd om alles goed te observeren. Het was een mengelmoes van geboren Doesburgers en nieuwe inwoners, en ik was blij dat ik ook een aantal deelnemers van het Kaalcafé zag. Toen het smartlappenkoor Doesburg Oud Stadje inzette, bedacht ik dat dat oude stadje in de loop van de tijd flink veranderd is. Niet de binnenstad natuurlijk, daar bewaakt de monumentstatus iedere verandering. Maar waar in mijn kindertijd vlakbij de binnenstad nog veel industrie was, zijn die bedrijven nu naar het buitengebied verhuisd. Hier op de linie bijvoorbeeld, aan de Barend-Ubbinkweg, staan nu, naast het gebouw van Volkshuisvesting, twee panden ten bate van de gezondheid van de Doesburgers en het buurtcentrum. Hier stond vroeger een betonfabriek. Aan de overkant van de weg is de haven, waar vroeger de zand-, grind- en graanschepen aanmeerden. Een stoomtremmetje transporteerde de goederen verder het achterland in. Nu liggen er pleziervaartuigen en is de bijbehorende turfhaven, parkeerplaats en camperplaats. Het grote graanpakhuis van de GOC is gebleven en opgeknapt, want industrieel erfgoed. Nu wordt het gebruikt voor evenementen en kun je er bij mooi weer heerlijk op het terras, onder het genot van een drankje en een hapje, over de IJssel kijken. Een grote muurschildering op de gevel laat een kind zien dat met een treintje speelt. Een knipoog naar het verleden. Naast het buurthuis staat de voormalige exercitieloos, waar nu Only for Men onze mannen vaak op advies van vrouw of vriendin aankleedt. De Doesburgse ijzergieterij ertegenover is niet meer en staat leeg. Er komen woningen in, het wordt vast mooi. Alleen het kleine woonwagenkampje is gebleven, ingeklemd tussen gracht en linie en past met haar keurige chaletjes in plaats van de oude woonwagens weer prima in het straatbeeld. Dit alles laat zien dat mijn oude stadje soms met behoorlijk wat tegenzin met de tijd mee verandert. En oordeel zelf, het wordt er alleen maar mooier van. Tot de volgende keer weer, Truus.

0: Zevenaar, zoals elk jaar. Festival Buitenblik was daar neergestreken met de acts, eten, drinken, muziek en Martijn Berkenveld. Wie? Nou, onze razende reporter. Die liep daar rond en sprak daar met bezoekers, vrijwilligers, artiesten en de voorzitter. En tot 9 uur, de rest van deze uitzending, hoor je een korte terugblik. Met de voorzitter als eerste, uiteraard.
1: Dennis Martens, editie 16 van Buitenblik alweer. Hoe gaat het?
2: Ja, gaat goed. We zijn voortvarend gestart. Woensdagavond zijn we begonnen met de opbouw. De spullen van alle locaties afhalen. Donderdag vervolgens vol hier op de Breulia aan de opbouw. En dat ging sneller dan voorheen. Dus we zijn goed op elkaar ingewerkt. En uiteindelijk gisteravond op vrijdagavond een mooie film gehad. De Moulin Rouge. Met leuk publiek, ondanks dat het weer wat tegen zat. Toch aardig wat mensen over de vloer gehad. En daarna mooi afgesloten met een band. En we leven nu op zaterdagochtend. Het feestje is alweer begonnen, dus we hebben er zin in.
1: Ja, want voor de mensen die Buitenblik nog niet kennen, openluchtfestival. En jullie draaien volledig op vrijwilligers. Met andere woorden, het is voor iedereen gratis.
2: Het is volledig gratis toegankelijk. En we doen het allemaal inderdaad met vrijwilligers. Door het jaar heen doen we dat met een mannetje of 30, 35. En zoals nu op het festival zijn we in totaal met 100 mensen. Verdeeld over de bardiensten, kassadiensten en alle andere spandiensten. En wij vinden het heel belangrijk dat het gratis toegankelijk is. Het is echt voor iedereen. Dus geen toegang. En we moeten het dus echt hebben van onze sponsoren, van onze vrijwilligers en van subsidies.
1: Je zei net al, we zijn al goed op elkaar ingespeeld. Dus ook een vast team.
2: Ja, we hebben een redelijk vast team. De 30 man gedurende het jaar die eigenlijk in allerlei werkgroepen zitten. En dat varieert van de PR tot en met decoratie en de workshops en de bands. En dat zijn eigenlijk een vaste groep die het al jaren doet. En als je het zoveel jaar met elkaar doet, dan raak je aardig op elkaar ingespeeld inderdaad.
1: Thema van dit jaar, Buitenblik verrast. Hoe krijgt dat vorm?
2: Ja, we proberen altijd te verrassen. Dus met unieke acts. We hebben een goochelaar die rondloopt. Een straattheater. En zo proberen we de mensen eigenlijk te verrassen. Dus we hebben niet echt een vast iets wat standaard terugkomt. Maar zoveel mogelijk variatie in bands en artiesten.
1: Submotto's. Genieten, ontmoeten, verwonderen. Zelfde vraag eigenlijk. Hoe krijgt dat vorm?
2: Nou, eigenlijk ja, genieten. Dat doe je door mensen te zien genieten. Je kunt lekker rustig gaan zitten onder de karakteristieke boom. Genieten van al het moois wat je om je heen ziet. En natuurlijk wat lekkers te eten en te drinken. En verwonderen. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Je kunt meedoen. Maar je kunt ook gewoon van afstandje kijken. En daarmee maakt het ook weer voor iedereen toegankelijk.
1: Het mooie vind ik dat je zegt voor iedereen. Het zijn roerige tijden op dit moment. Zo'n beetje in de hele wereld. Hoe belangrijk is het dan, zo'n festival als dit, voor het tegengewicht?
2: Dat vind ik heel erg belangrijk. En het mooie is ook dat je dat ziet vanuit de sponsoren. Je ziet het ook vanuit de gemeente. Die er eigenlijk alles aan willen doen om dat festival door te laten gaan. Dus we hebben daar goede contacten. En iedereen wil ons daarbij helpen. En doordat je het gratis toegankelijk maakt, kun je het ook echt voor iedereen leuk maken, zeg maar.
1: Het is ook niet bij de gemeente ontgaan dat jullie zoveel werk erin steken. Want jullie hebben een prachtige prijs gekregen, ook vanuit de gemeente. De burgemeester van Bassela prijs. Wat betekent dat voor jullie?
2: Sowieso heel eervol. Het is een prijs die in het leven is geroepen voor alle culturele en maatschappelijke organisaties. Die dus echt met kunst en cultuur bezig zijn. En vanuit het bestuur hebben wij dit jaar de eer gekregen om die prijs in ontvangst te mogen nemen. Ja, en dat is een kroon op je werk. En dit is de 16e editie. En we zijn een vaste waarde, heeft de stichting aangegeven, in het landschap. Nou ja, en dan, dat je dan zo'n mooie prijs krijgt, is heel eervol. En daarnaast ook gewoon een hele fijne bijdrage voor onze programmering.
1: Ja, want waar gaat het naartoe met Buitenblik? Jullie zijn ooit begonnen met één buitenfilm op het Raadhuisplein, gewoon groot doek, stoeltjes neerzetten en gaan. Tot wat er nu staat. Wat zijn de toekomstplannen?
2: Nou, sowieso het festival houden zoals nu is. Dus gratis toegankelijk aan de mooie Breulie. En blijven verwonderen. Wat we het liefst hebben vanuit bestuur is dat we gewoon meer kunnen steken in programmering. Als je ziet wat onze begroting is en hoeveel daarvoor uiteindelijk maar naar programmering gaat, dan heb je het over ongeveer een kwart. En dat willen we eigenlijk vergroten. Dus we willen graag meer artiesten, meer straattheater. En daar hebben we sponsoren. En nou ja, zo'n prijs bijvoorbeeld kunnen we daar goed voor gebruiken. Om dat voor elkaar te krijgen. Daar willen we vooral de groei in brengen. En we zijn door de gemeente ook al gevraagd of we willen kijken of er andere momenten van het jaar zijn waarop we iets zouden kunnen doen. Vind ik zelf wel hele spannende. Want als je ziet hoeveel energie er nu gaat zitten om dit weekend mogelijk te maken. Als je dat dan nog 2 keer in het jaar moet gaan doen, dat is wel heel fors. Maar

0: Goed, het laat ook wel weer zien het belang wat Buitenblik brengt voor de gemeenschap, zeg maar, voor de gemeente. Toch ook dat heel eervol.
1: En nu, heb je zelf ook nog tijd om te genieten op zo'n weekend?
0: Ja, voor mij is het meeste werk is gedaan. Het hele jaar zijn we druk. We hebben als bestuur, afhankelijk van de periode in het jaar, ze komen twee of drie keer per maand, zeg maar, bij elkaar. En dan hebben we de meeste voorbereidingen. Nu staat eigenlijk alles en is het vooral genieten. Ja, en af en toe de handjes laten wapperen als het nodig is om wat te verplaatsen of wat te regelen. Maar grotendeels genieten inderdaad.
2: Dennis Martens, de voorzitter.
0: Dankjewel.
2: Fijn weekend. Dan Dennis Martens, de voorzitter van Buitenblik. Verslaggever Martijn was van het weekend op dat festival. Buitenblik is gratis. Iedereen mag langskomen. Voor muziek, voor eten, voor drinken. Al moet je daar dan wel voor betalen. Maar goed, de entree is gratis. Een van de artiesten die optrad was Duo Cappuccino. En ze vinden ABBA wel heel erg leuk. Nou ja, je hoorde Nan Hoestee eerder dit uur al. Ook over Duo Cappuccino en over ABBA. En Martijn sprak ze ook.
1: Marcelle Jansen en Lindsay Stuit, Duo Cappuccino zijn jullie. Ja. Wat is ze, Duo Cappuccino?
3: Een leuk duo met heel veel muziek voor bruiloftenpartijen, festivalletjes. En twee zangeressen die alles live zingen met een muziekband.
1: Wat gaan jullie voor ons zingen?
4: Heel breed repertoire eigenlijk. Van Nederlandstalig tot disco tot pop. Eigenlijk een heel breed repertoire kunnen wij aan. En dat doen we tweestemmig ook.
3: Ja.
4: Dus eigenlijk jullie vragen, wij draaien.
1: Oké, nou zijn jullie hier op Buitenblik terechtgekomen. En als het ergens, als het hier ergens om draait, dan is het wel om variëteit. Is dat goed aan jullie besteed?
4: Ja, zeker. Ja, we proberen ook echt bij zo'n festivalletje de nummertjes neer te zetten die een lekker sfeertje geven. Dus daar hebben we ons repertoire wel op
3: zeker. En ook voor de kinderen. Dus ook daar hebben we aan gedacht vandaag.
1: Oké, wat gaan jullie doen voor de kinderen?
3: Sowieso iets van K3. Ja. En iets van Kinderen voor Kinderen.
1: Oké, kijk, daar kunnen we ons alweer op verheugen. Dus echt een heel breed repertoire. Ja. Hoe zijn jullie op Buitenblik terechtgekomen?
4: Priscilla, jij hebt eigenlijk het contact gehad, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. We zijn vorig jaar eigenlijk gevraagd via. Zij kenden ons van het optreden natuurlijk in het circuit. En toen zei ze, het lijkt ons een keer leuk dat jullie hier komen optreden.
1: Waar komen jullie zelf vandaan?
3: Ik kom uit Zevenaar.
4: Ik kom uit Arnhem.
1: Oké, dus in ieder geval wel uit de streek. Ja. Dus jullie kennen Buitenblik ook al een beetje?
3: Ja, zeker. Het bestaat al een tijdje. En ik heb heel vroeger, toen Buitenblik nog in de stad zat, heb ik ook nog in de Spiegeltent opgetreden, solo. En dat was een keer op een middag, dus dat was ook heel leuk. Maar dat is echt al heel lang geleden.
1: Precies. Nou ja, het heeft zich mooi ontwikkeld, denk ik. Heb je het een beetje gevolgd in de loop der jaren, Buitenblik?
3: Niet altijd, omdat ik zelf veel optreed. Dus dan heb ik de weekenden niet altijd tijd. Tenzij ik geboekt word natuurlijk. Mm, ja. Dus ik heb ben er niet heel vaak kunnen zijn. Maar ik vind het een geweldige sfeer hier. Ja.
1: Ja, het draait om genieten, verwonderen, ontmoeten ook vooral. Ja. Op wat voor manier gaan jullie daar een bijdrage aan leveren zo dadelijk?
4: Ja, we proberen er een feestje van te maken. En dat lukt ons altijd wel. Van lekker interactie met het publiek. En we hebben ook veel plezier samen. En dat stralen we denk ik ook uit.
1: Ja, precies. Dat slaat wel over op het publiek over het algemeen.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, daar gaan we in ieder geval voor.
1: Oké. Okay. Kun je een voorbeeldje geven van wat voor soort interactie ik aan moet denken?
4: Nou, wij hebben aan één woord genoeg als we elkaar aankijken. En soms dan maken we ook wel eens een muzikaal grapje. En dan, zie je gewoon bij ons het plezier.
1: Nou goed, jullie hebben er denk ik wel zin in. Hoeveel optredens gaan jullie doen?
3: Hoeveel optredens? Oeh, ik heb geen idee.
4: Ja, hoeveel optredens dit jaar?
1: Nou, eigenlijk op het festival.
4: Oh, op het festival. Nee, we doen één optreden dit festival vandaag. En vandaag en morgen. Ja.
3: En morgen met ABBA.
4: Morgen met de andere band. Ja.
1: Oeh, wauw. Ja. Oh, dat lijkt me ook spannend.
3: Ja, dat klopt. Ja. Wij zijn eigenlijk na 6 jaar weer bij elkaar. En we hebben pas geleden onze eerste optreden weer gehad. Het heet de A-Factory. Het woord ABBA mogen we eigenlijk niet meer gebruiken. Maar dan wel met ABBA Tribute. Dat mag dan wel weer. Dus het heet nu de A-Factory. En we zijn eigenlijk sinds 6 jaar weer samen. En daar spelen wij samen ook in. Dus heel veel zin in.
1: Precies. Nou ja, zo dadelijk eerst even solo. Maar ABBA lijkt me ook geweldig. Hè? Leeft ABBA weer?
4: Ja, absoluut. Voor jong en oud is ABBA gewoon altijd goed. En ik vond het vroeger al mooi. Ook nu de jeugd vindt dat weer prachtig. Ook daar komt een heel breed publiek op af, merk je.
1: Ja, wat is het? Wat heeft ABBA dat het zo'n breed publiek trekt?
4: De muziek is tijdloos. Zit goed in elkaar. Prachtige samenzang. Het is supergoed gecomponeerd. Fantastisch.
3: Natuurlijk door de musical, denk ik ook. Ja. De film die uit is gekomen. Ja. Dat heeft natuurlijk ook weer een jonger publiek getrokken. Ja.
1: Ja, dus uitermate geschikt voor dit festival.
3: Zeker weten, ja.
1: Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Zinnen?
3: Heel veel.
4: Ja, heel veel zinnen.
3: Altijd.
4: Ja, dus het is altijd goed.
3: Dus duo cappuccino.
1: Dankjewel. Veel plezier.
3: Dankjewel.

0: ABBA en Summer Night City. Ja, twee keer ABBA in het uur. Nou ja, vooruit. Voor deze keer kan dat wel. Ja, we blikken dit half uurtje terug op Buitenblik. Afgelopen weekend langs de oevers van de Bruili. Gratis festival. En ja, zo'n festival is natuurlijk niks zonder vrijwilligers. Onze razende reporter Martijn Berkenveld, die sprak met twee van hen.
1: Hans van der Wallen en Mieke de Vette, twee vrijwilligers die hier vandaag actief zijn op het festival Buitenblik. Hoe is dat?
2: Ja, weer heel bijzonder om het weer voor de zoveelste keer te mogen doen. Ik ben er ooit mee begonnen met een simpele film te draaien voor het filmhuis. Naar nu wat het nu geworden is, een klein Buitenblik festival. Ja. Aan de Bruili.
1: Ja, want dat is nogal wat. Van die ene buitenfilm op een groot doek op het Raadhuisplein naar wat er nu staat. Ja. Kun je eens omschrijven hoe het zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren?
2: Ja, het was zomer en ja, het filmhuis die sloot al en er was niks te doen in Zevenaar. Toen dacht van, laat ons dan de filmcamera draaien en dan een scherm buiten zetten. En dan, nou, dat er iets was voor mensen. Tot aan het Raadhuisplein hingen, dan een groot scherm neerzetten. Tot we weer plansbouwen kregen, dat het zo niks was. Dat we weer een spiegeltent neer hebben gezet. Tot we daar ook eindelijk uit het jasje groeiden. Dat was even, we gaan naar het park bij de Bruili. En we gaan daar iets meer theater en muziekfestival opzetten.
1: Dan praat je over bijna twee decennia Buitenblik. Wat zijn voor u de hoogtepunten?
2: Ja, hoogtepunt was bijvoorbeeld Lisbeth Klist, die kwam in de spiegeltent spelen. En dat was heel mooi. En toen, het volgende hoogtepunt was dat we de stap maakten naar de Bruili toe. Dat is ook weer een hoogtepunt, dat we die stap durfden met z'n allen maken. En dan van 20 medewerkers naar bijna 70 medewerkers gaan tijdens een festival. Is ook wel heel mooi dat je zoveel mensen mee kunt krijgen in je idee.
1: Ja, bij hoogtepunten altijd ook een keerzijde, dieptepunten. Zijn die er geweest voor Buitenblik?
2: Ja, zeker wel. Toen het heel erg regende, dat er twee mensen op het plein zaten en dat we de voorpagina van de Helderlander haalden met een heel treurige foto van het festival. Dat was voor ons wel een dieptepunt. Ja.
1: Ja, en helaas, Mieke, ja, die heb je ook meegemaakt. Coronatijd, wat betekende dat voor jullie?
3: Ja, dan ben je bezig met een hele groep mensen om een mooi programma neer te zetten. En dan hoor je op, wat was het, 6, 7, 8 maart. Van jongens, alles stopt, alles moet de ijskast in. En dan moet je even zuchten. Maar dan ga je nadenken en dan neem je wat meer tijd voor het festival van het jaar of die twee jaar daarop. En dan komt er toch weer wat moois.
1: Ja. Is het voordeel van een ijskast is dat het houdbaar blijft, hè?
3: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Ja. En weet je, we worden steeds bekender. Dus er zijn ook mensen die zich aanmelden. Die zeggen van, nou, wij zijn een nieuw bandje en we willen best wel optreden bij jullie. En we worden natuurlijk gesponsord. We hebben een paar hele goede sponsoren. Voor de rest is het een gratis festival. Dus echt hele grote, dure namen. Een Harry Styles kunnen we niet hier krijgen. Die 10 keer de arena niet uitverkocht heeft trouwens. Maar we willen ook lokaal en regionaal talent de ruimte geven om hier ervaring op te doen en naam te maken. En we worden steeds bekender, dus mensen, er zijn steeds meer mensen die zich aanmelden.
1: Wat me ook opvalt, de spontaniteit. Het is allemaal zo kleinschalig dat ook spontane dingen gewoon lekker kunnen. Als ik net bijvoorbeeld bij Duo Cappuccino stond te kijken en je ziet dat mensen ineens spontaan opstaan en daarvoor mee gaan zingen met nepmicrofoons gewoon mee gaan swingen, dat is toch fantastisch?
3: Ja, dat is mooi. Ja, ja. En dat vind ik ook bijzonder van dit festival. Dat het sfeertje zo gezellig en gemoedelijk is. En dat doe je ook. Dat is ook een reden, of de oorzaak is ook, denk ik, dat het gratis is. Want dan ga je er naartoe en je laat je verrassen door wat er allemaal zit. Er zijn natuurlijk heerlijke foodtrucks dus, en flink wat bars. Dus je gaat zitten en je luistert en je maakt mee en je ondergaat. En ja, dat maakt het bijzonder, vind ik.
1: Ja, verrassen is het motto van dit jaar, toch?
3: Ja, ja, eigenlijk is het motto van ieder jaar, toch?
2: Ja, verrassen. Laten we verrassen.
1: Ja. Ja. Verrassen, ontmoeten, verwonderen en genieten was het volgens mij. Zeg ik uit mijn hoofd.
2: Ja, dat zeker. En ook voor mensen die niet wat minder te besteden hebben, dat die ook zoiets eens kunnen doen met z'n allen, met het gezin.
1: Jullie doen dit met name met vrijwilligers en sponsoren. Hoe is het voor jullie om te mogen doen?
2: Ja, dat is altijd heel spannend dat we het allemaal rondkrijgen. Maar elk jaar is het opnieuw een uitdaging, maar wel iets die dan wel weer slaagt. En heb je dan een paar duizend euro minder, dan doe je met een paar duizend euro minder. Maar daar word je ook weer creatief van. En, nou.
1: Maar het is wel hard werken, toch, deze dag?
3: Het is heel hard werken, maar omdat we het al zoveel jaren doen, kunnen we ook zeggen van, nou, ervaring hebben we wel opgedaan. Hè? We weten nu, want ik vond het opbouwen van alles dit jaar vond ik een halve dag sneller gaan dan vorig jaar bijvoorbeeld. Want we weten, de deco, de decoraties, die maken we ook allemaal zelf. We weten nu hoe we de lampen in de boom moeten hangen. We weten nu hoe de poort gemaakt moet worden enzovoort. Dus het sfeer maken, dat leren, kunnen we steeds beter en sneller, vind ik.
1: Jullie zijn in de prijzen gevallen met Buitenblik. Hoe is dat?
3: Ja, dat is een eer. Ik zou zeggen, waarom niet eerder? Maar dat is een grapje. Nee, dat is mooi. Dat is erkenning voor wat we allemaal doen. En zeker omdat we het laagdrempelig houden. Wat Hans ook al zegt. Het is voor iedereen. Iedereen kan er binnenlopen. Er staat niemand aan de poort die zegt, jij mag wel, jij mag niet. Iedereen mag komen en we willen vooral verbinden. Die diversiteit. We willen zorgen dat alle creatieve talenten uit de omgeving ruimte krijgen. Nou ja, daar past die Bastelaarprijs bij.
1: Precies, want daar gaat het om, de burgemeester van Bastelaarprijs. Met name toegekend aan dus mensen die zich extra inzetten voor cultuur in de regio. Hebben jullie zelf die burgemeester nog meegemaakt?
3: Nee. Ik woon al best wel veel jaar hier in Zevenaar, maar ik heb hem nooit. Ik heb wel eens wat stuk in de krant gezien. En ik kom van het bibliotheekwerk en volgens mij heeft hij de eerste steen van de bibliotheek aan Lentemorgen gelegd. Maar het is mooi dat er in een gemeente als Zevenaar zo'n prijs bestaat.
1: Heeft u hem nog meegemaakt?
2: Misschien dat ik hem ooit ontmoet heb, maar ik ben van buitenaf komen hier wonen. En dus ik heb die man nooit. Volgens mij hebben we met het filmhuis wel een keer die prijs gekregen. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar goed, jullie kennen denk ik zijn denkwijze wel en een beetje de filosofie achter de prijs. Stel nou dat hij hem hier zelf uit had mogen reiken op Buitenblik. Hebben jullie een idee wat hij zou vinden en wat hij zou zeggen?
3: Hij wilde zorgen voor verbinding. En dat iedereen de plek krijgt in Zevenaar om er te zijn en om kunst en cultuur te kunnen meemaken. En nou ja, dat kan hier. Dus ik denk dat hij er heel trots op zal zijn dat het hier in Zevenaar georganiseerd wordt.
1: Vind ik een mooie afsluiter. Jullie hebben nog een ruime anderhalve dag te gaan. Hebben jullie nog energie?
3: Jawel, we gaan door tot de dinsdagavond. Ja. Dan is het klaar, hè, denk ik. Ja. Wij gaan gewoon door.
2: Energie en spierpijn.
3: Ja, maar we hadden vanmorgen yoga. En daar hebben heel veel mensen met yoga meegedaan. Dus ik denk dat we voor alle vrijwilligers een yoga-sessie organiseren. Zo halverwege volgende week. Om onze spieren op te rekken. Ja.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek en veel plezier verder.
2: Dank je.
0: Dan wens ik ze heel veel succes met de yoga. Hans van der Wallen en Mieke de Wette, een van de vrijwilligers, de vele vrijwilligers van het festival Buitenblik. Het was afgelopen weekend en onze collega Martijn die was daar voor ons om daar eens een verslag te doen van wat daar gebeurde. En dit uur blikten we daarop terug. Het afgelopen half uur, 40 minuten, want we hadden ook Nan Hoestee van het Filmhuis in Zevenaar met de laatste filmtips.
4: En in het eerste uur was onze gast van de week Jacomien Oosterhoof. Zij is medewerker communicatie van het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. Zij gaan over anderhalf jaar ongeveer verhuizen naar Voorthuizen. Maar u kunt nog steeds bij ze terecht de komende tijd. En ook overigens als ze in Voorthuizen zitten. En mocht u meer informatie willen, kijkt u dan op de website van pdcdeherberg.nl. Of u kunt bellen 026 33 42 225. Dus bellen, mailen, appen, alles kan. En contact met de herberg, dat staat altijd open, nog steeds in Oosterbeek. En ook in het eerste uur kon u luisteren naar Maria Twiegink in gesprek met de mensen van de Royal Eikelkamp. En in dit geval was dat Fonds Eikelkamp. Dit programma werd vandaag gemaakt door Martin Meerleveld, Tristan Scholten, Martijn Berkenveld en Irene Brinkman. Volgende week dan slaan we een weekje over. Dan is het tweede Pinksterdag. Maar over 2 weken dan zijn we weer terug met een kijk op de samenleving. Heel graag tot dan.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028... en daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. En de Verenigde Staten gaan reizigers uit delen van Afrika extra controleren vanwege de ebola-uitbraak. Het gaat om mensen die recent in Oeganda, Congo, Kinshasa of Zuid-Soedan zijn geweest. De Amerikaanse autoriteiten noemen het besmettingsrisico laag, maar volgen reizigers uit voorzorg wel extra nauwkeurig. Omdat ebola pas na maximaal 21 dagen klachten kan geven, worden reisbewegingen van de afgelopen weken onderzocht. Er geldt een uitzondering voor Amerikanen en mensen met een verblijfsvergunning. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond vallen er her en der nog buien met in het oosten ook kans op onweer. Verder zijn er brede opklaringen. Er waait een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 graden in Groningen tot 7 in het zuidwesten. De zwakke zuidenwind is aan de kust matig. Morgenochtend lost eventueel de mist in het noordoosten snel op. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in de zuidwestelijke helft neemt de bewolking toe met ook wat regen aan het eind van de ochtend. 'S Middags is het redelijk zonnig in het noordoosten en is de rest van het land bewolkt met vooral in de zuidwestelijke helft ook af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 13 graden in Zeeland tot 17 in Groningen en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgenavond is het bewolkt met kans op regen. Ook woensdag regent het nog, daarna krijgen we langzaamaan droger en zonniger weer met flink oplopende temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmakenoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z. Die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z. Die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Daar is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is...

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Clermont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.